0: bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is deze week de Jury TNL Single Track. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nieuwe muziek. Hoor je bij Jury TNL.
1: Hey,

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
3: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur, dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat heel erg toenemen.
2: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
4: Game's in,
5: man. And it's another big upset in the men's draw.
4: 6-4, 7-5, 6-2.
2: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. 10 echtparen uit Leiderdorp zijn woensdag in het zonnetje gezet vanwege hun huwelijksjubileum. De stellen zijn 50 of 60 jaar getrouwd. Burgemeester Tjarda Struik ontving de jubilarissen voor een feestelijke bijeenkomst en lunch. Tijdens de middag deden de echtparen mee aan een spel over het geheim van een goed huwelijk. Daarbij kwamen verschillende stellingen aan bod. Ook was er gelegenheid om herinneringen uit de afgelopen jaren met elkaar te delen. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke foto met de burgemeester en een lunch voor de jubilerende echtparen. Komend weekend worden in Park de Houtkamp in Leiderdorp de vriendenfeesten gehouden. Het evenement begint vrijdagavond met een vriendenquiz

0: Ook kunnen inwoners tijdens commissievergaderingen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Andere kwesties kunnen worden besproken tijdens het onderdeel Burger aan het Woord. Daarnaast organiseert de gemeente bewonersbijeenkomsten over projecten in wijken en buurten. Via het online platform Doe Mee Leiden kunnen inwoners reageren op plannen waarvoor de gemeente ideeën en ervaringen van ledenaren vraagt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Regen verwacht. De wind neemt verder toe. Windkracht 7, misschien 8 aan de kust. Hard tot stormachtig en zware windstoten. In de loop van vanmiddag wordt het droog. In de regio 21 of 22 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
3: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
2: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. 10 echtparen uit Leiderdorp zijn woensdag in het zonnetje gezet vanwege hun huwelijksjubileum. De stellen zijn 50 of 60 jaar getrouwd. Burgemeester Tjarda Struik ontving de jubilarissen voor een feestelijke bijeenkomst en lunch. Tijdens de middag deden de echtparen mee aan een spel over het geheim van een goed huwelijk. Daarbij kwamen verschillende stellingen aan bod. Ook was er gelegenheid om herinneringen uit de afgelopen jaren met elkaar te delen. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke foto met de burgemeester en een lunch voor de jubilerende echtparen. Komend weekend worden in Park de Houtkamp in Leiderdorp de vriendenfeesten gehouden. Het evenement begint vrijdagavond met een vriendenquiz waarvoor alle beschikbare plaatsen inmiddels zijn gevuld. Zaterdagmiddag zijn er oldtimerbrommers, foodtrucks en een live muziek. Ook wordt er een borrel voor lokale vrijwilligers gehouden. 'S Avonds draaien DJ's muziek uit de jaren 70 tot en met de jaren 0. En zondag begint om 12:30 Unity.nl on tour met optredens van verschillende Nederlandse artiesten. De vriendenfeesten worden georganiseerd door Stichting Vrienden van het Oude Dorp. Het programma Buiten de Quiz Om is gratis toegankelijk. De gemeenteraad van Leiden roept inwoners op om mee te praten over onderwerpen die in de stad spelen. Leidenaren kunnen bijvoorbeeld een brief sturen, contact opnemen met raadsleden of hen uitnodigen voor een werkbezoek. Ook kunnen inwoners tijdens commissievergaderingen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Andere kwesties kunnen worden besproken tijdens het onderdeel Burger aan het Woord. Daarnaast organiseert de gemeente bewonersbijeenkomsten over projecten in wijken en buurten. Via het online platform Doe Mee Leiden kunnen inwoners reageren op plannen waarvoor de gemeente ideeën en ervaringen van leidenaren vraagt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Regen verwacht. De wind neemt verder toe. Windkracht 7, misschien 8 aan de kust. Hard tot stormachtig en zware windstoten. In de loop van vanmiddag wordt het droog. In de regio 21 of 22 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de

0: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vanmorgen niet veel files. Je hebt nu wel 5 minuten oponthoud op de A20 naar Gouda bij Rotterdam Overschie. En op de N207 van Bergambacht naar Alfa aan de Rijn sta je 5 minuten vast. Dat is tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Verder moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. 10 echtparen uit Leiderdorp zijn woensdag in het zonnetje gezet vanwege hun huwelijksjubileum. De stellen zijn 50 of 60 jaar getrouwd. Burgemeester Tjarda Struik ontving de jubilarissen voor een feestelijke bijeenkomst en lunch. Tijdens de middag deden de echtparen mee aan een spel over het geheim van een goed huwelijk. Daarbij kwamen verschillende stellingen aan bod. Ook was er gelegenheid om herinneringen uit de afgelopen jaren met elkaar te delen. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke foto met de burgemeester en een lunch voor de jubilerende echtparen. Komend weekend worden in Park de Houtkamp in Leiderdorp de vriendenfeesten gehouden. Het evenement begint vrijdagavond met een vriendenquiz waarvoor alle beschikbare plaatsen inmiddels zijn gevuld. Zaterdagmiddag zijn er oldtimer brommers, foodtrucks en een live muziek. Ook wordt er een borrel voor lokale vrijwilligers gehouden. 'S Avonds draaien DJ's muziek uit de jaren 70 tot en met de jaren 0. En zondag begint om 12:30 Unity.nl on tour met optredens van verschillende Nederlandse artiesten. De vriendenfeesten worden georganiseerd door Stichting Vrienden van het Oude Dorp. Het programma Buiten de Quiz Om is gratis toegankelijk. De gemeenteraad van Leiden roept inwoners op om mee te praten over onderwerpen die in de stad spelen. Leidenaren kunnen bijvoorbeeld een brief sturen, contact opnemen met raadsleden of hen uitnodigen voor een werkbezoek. Ook kunnen inwoners tijdens commissievergaderingen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Andere kwesties kunnen worden besproken tijdens het onderdeel

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom. Goedemorgen, welkom. Het is vrijdag. Een nieuwe aflevering van de koffieshow hier op Unity NL. Met als eerste Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Yeah.

0: Day. Oh. Op de radio.
1: Met Wouter Kroes. Geef wat kleur aan heel je leven. En Rutger van Barneveld en zijn nummer 1 hit Zwoele Zomernachten hoorde je. Ja, de Zwoele Zomernachten die lijken voorlopig wel even voorbij. Vandaag is nog herfstachtig. Vanaf het weekend wel weer even wat zonnige periode. Maar zwoel durf ik het niet meer te noemen. Hey, welkom. Het is Rudo hier op deze vrijdag. We gaan richting dat weekend met in Leidendorp ook de vriendenfeesten. Met morgenmiddag onder andere Brommers Kieken en zaterdag of zondagmiddag Unity NL on Tour. Met daar op het podium onder andere Frank van Etten. Nou, die ga je zo meteen horen. Jij dacht alleen aan Poen. Ook automatisch Van Fleming komt eraan. En eerst Ray Benjamin en De Hele Nacht Bij Jou. Rio!

0: Fleming en automatisch bij Unity NL. Goedemorgen. Gisteren kon je speed daten met de raadsleden van de gemeente Leiden. Leidenaren die konden naar de foyer in het stadhuis. En de formerende partijen die stonden daar individueel aan tafels om met inwoners in korte rondes te babbelen. Het gesprek aan te gaan om nog wat vragen te beantwoorden. En de formateur die was er ook bij, dat is Martien Brander. En die legde uit aan onze verslaggever Brigitte Disseldorp wat er nou eigenlijk gebeurde tijdens dat speeddaten.
1: Ja, we zijn bezig met speeddates. De onderhandelende partijen die vonden het heel belangrijk om met de stad in gesprek te gaan. Er waren ook signalen die we overigens van de niet onderhandelende partijen hebben gekregen. Dus we hebben geprobeerd om na te denken van hoe krijgen we dat nou goed voor elkaar, zodat er heel veel contact kan komen. Want we hebben niet zoveel tijd, want we hebben haast met formeren. Dus dan hadden we bedacht, we laten de onderhandelaars laten we een ronde fietsen, zodat ze allerlei verschillende mensen kunnen tegenkomen. Want er zijn ook 150 of meer brieven geschreven door allerlei organisaties in de stad. Dus we hebben ook gedacht, het zou mooi zijn als er een ontmoeting kon plaatsvinden. Maar ja, dat zie je hier ook. Het is heel druk. Heel veel mensen willen graag met die onderhandelaars praten. Dus hebben we er speeddates van gemaakt. En dat levert veel energie op, zie je.
2: En hoe werkt het nou precies? Hebben ze 5 minuten de tijd om met iedereen in gesprek te gaan? Of hoe werkt dat nou?
1: Nou, we hebben het een beetje, dus dat is een beetje techniek, maar we hebben het een beetje in rondes verdeeld. Zodat eigenlijk iedereen aan bod kan komen. En we hebben ook met de onderhandelaars zelf gesproken. En gezegd, ja, jullie zijn ook gewoon met z'n allen één team. Dus zorg ervoor dat wat jij hoort. We zorgen er ook voor dat iedereen daar kennis van kan nemen. Dus dat verzamelen we ook goed. En dan kunnen de onderhandelende partijen hun voordeel daarmee doen.
2: Ga je dit vaker doen, denk je?
1: Nou, ze hebben wel uitgesproken dat ze, dat is natuurlijk aan hen zelf, hè, zo meteen het college en de partijen in de raad. Ze hebben wel uitgesproken dat ze dat contact met de stad heel belangrijk vinden. En dit is wat dat betreft ook een beetje een eerste keer. Het is ook een experiment, kijken of het goed gaat. Als ik zo achter me kijk, dan denk ik in elk geval dat het energie geeft. En dat is fijn, dat er ontmoeting is.
0: Het speeddaten in Leiden gisteren met de formerende partijen. Later vandaag vind je ook een video online op onze website. Dat is centraalplus.nl. Gisteravond haar allereerste Ziggo Dome concert. En ze kondigt ook aan dat ze volgend jaar in de Johan Cruijff Arena staat. Deed Roxy Dekker Ludiek met een filmpje met Louis van Gaal samen. Dit is de nieuwste single. Dit is Bare Minimum.

0: Luistert naar Unity NL, misschien lekker aan het werk op de steiger zou zo maar kunnen. Moet je wel een beetje vasthouden, want het waait best hard buiten. Windkracht 4, begreep ik. Hey, welkom, dit is Unity NL. Ik ben Rudo. Zometeen meezingen met Emma Heesters, Hartenbreker en ook Sven Verstegen met Ratata.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. 10 echtparen uit Leiderdorp zijn woensdag in het zonnetje gezet vanwege hun huwelijksjubileum. De stellen zijn 50 of 60 jaar getrouwd. Burgemeester Tjarda Struik ontving de jubilarissen voor een feestelijke bijeenkomst en lunch. Tijdens de middag deden de echtparen mee aan een spel over het geheim van een goed huwelijk. Daarbij kwamen verschillende stellingen aan bod. Ook was er gelegenheid om herinneringen uit de afgelopen jaren met elkaar te delen. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke foto met de burgemeester en een lunch voor de jubilerende echtparen. Komend weekend worden in Park de Houtkamp in Leiderdorp de vriendenfeesten gehouden. Het evenement begint vrijdagavond met een vriendenquiz waarvoor alle beschikbare plaatsen inmiddels zijn gevuld. Zaterdagmiddag zijn er oldtimerbrommers, foodtrucks en een live muziek. Ook wordt er een borrel voor lokale vrijwilligers gehouden. 'S Avonds draaien DJ's muziek uit de jaren 70 tot en met de jaren 0. En zondag begint om 12:30 Unity NL on Tour met optredens van verschillende Nederlandse artiesten. De vriendenfeesten worden georganiseerd door Stichting Vrienden van het Oude Dorp. Het programma Buiten de Quiz Om is gratis toegankelijk. De gemeenteraad van Leiden roept inwoners op om mee te praten over onderwerpen die in de stad spelen. Leidenaren kunnen bijvoorbeeld een brief sturen, contact opnemen met raadsleden of hen uitnodigen voor een werkbezoek. Ook kunnen inwoners tijdens commissievergaderingen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Andere kwesties kunnen worden besproken tijdens het onderdeel Burger aan het Woord. Daarnaast organiseert de gemeente bewonersbijeenkomsten over projecten in wijken en buurten. Via het online platform Doe Mee Leiden kunnen inwoners reageren op plannen waarvoor de gemeente ideeën en ervaringen van ledenaren vraagt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials.

Veteran Park, de Houtkamp in Leiden-Dorp, kan je gratis naartoe. Kijk voor meer informatie op unitynl.nl. En ook de artiesten die komen, kan je alvast vertellen dat Frank van Etten komt. Ferry de Lits treedt erop en ook Marco de Hollander en de Alpenzusjes. Zondagmiddag dus in het park in Leiderdorp. Wij kijken nog even naar de bekende jarigen. Het is de verjaardag van Beyoncé. De R&B-zangeres is vandaag 45 geworden. Tom van Imschot, Belgisch voetballer, vandaag ook jarig 45 geworden. En Wes Bentley, Amerikaans acteur, is 48 geworden. Ian Skye, Engelse actrice, 56. En Mike Piazza is ook jarig. De Amerikaanse honkballer is 58 geworden. Verder is het de verjaardag van acteur Damon Wayans. Hij is jarig 66. En ik dacht even dat er Dr. Dre stond, maar het is Dr. Drew van de Amerikaanse radio en tv. Die is 68 geworden. En Jan Pol is Nederlandse dierenarts. Hij staat beter bekend als de Incredible Dr. Paul. Die is vandaag 24.

0: Emma Lacroix en... Emma Lacroix en Mick Harre hoorde je rijk bij Unity NL. We kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Ja, vanmorgen wordt nog gekenmerkt door een vlagerige zuidwestelijke wind. Boven land windkracht 6. En langs de kust zelfs windkracht 7 tot 8. De windstoten die kunnen 80 tot 90 kilometer per uur halen. Dat kan ook betekenen dat er wat takken af kunnen breken. De temperatuur die is helemaal niet slecht. Het wordt zo'n 22 graden vandaag. Vanmiddag gaat de wind wel wat afzwakken. En vanavond dan... kan er nog wel een krachtige wind staan. Morgen herstelt het weer zich met veel zon. Slechts af en toe stapelwolken. De wind is matig boven land en langs de kust bij Wassenaar nog krachtig. Temperatuur rond de 20 graden. Dan kijken we ook nog even naar zondag en maandag. De wind die draait dan naar het zuiden. Wat zorgt voor zonnig en warme weer. De temperatuur ligt in de Leidse regio en Wassenaar. Dan toch nog een keer rond de 24 à 25 graden. Dus ja, ik denk dat dit wel een beetje de nazomer is. Want vanaf dinsdag is er wel weer regen voorspeld. Dit is Unity NL. Ik ben Rudo met de Unity NL regio-hit van Robert van Hemert. Dit is Als ik huil.
1: Ik gijs op mijn smoel.

Slippers en Veel te lange nacht aan het einde van de koffieshow voor vandaag. Zometeen dan hoor je non-stop de lekkerste muziek. En ik ben er vanmiddag weer om 5:00 met de Vrij Mibo. Gaan we het weekend inluiden. Dat doen we tussen 5 en 6 met de lekkerste partyhits. Ik hoop je zondag nog te zien bij Unity NL on Tour in de Houtkamp bij de Vriendenfeesten. Meer info op unitynl.nl. Gaan we in ieder geval ook nog een nieuwe aflevering van de Straattalkshow Rudo opnemen. Dus kom je misschien ook nog wel even op televisie. De koffieshow die is er sowieso maandag weer met mij. En morgen en overmorgen natuurlijk met Emiel Scholtes. Je hoort hem dan tussen 10 en 12. Zometeen Luna, nu Joey Nicolai. Dit is Kroegtijger.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 1:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 1:30 tot 7 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is deze week de EuroTNL Single Track. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nieuwe muziek hoor je bij EuroTNL.
1: Hey Tino!

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De sluiting van een woning aan het Maartje Offerspad in Leiden wordt met 2 maanden verlengd. Burgemeester Heikoop heeft dat gisteren besloten. De woning werd begin augustus gesloten na meerdere geweldsincidenten. Met de verlenging wil de burgemeester de rust in de buurt laten terugkeren en voorkomen dat zich opnieuw incidenten voordoen. Het politieonderzoek naar de gebeurtenissen is nog bezig. En de onderhandelaars die werken aan een nieuw Leids college zijn donderdag in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens een speciale speeddate konden zij in korte gesprekken hun wensen, zorgen en ideeën meegeven voor een nieuw collegeprogramma. De input uit de gesprekken wordt verzameld en meegenomen in de verdere formatie en het nieuwe beleidsakkoord. En 10 luxe auto's, zogenoemde supercars, komen op 11 september naar het Willem-Alexander Kinderziekenhuis om de patiënten een bijzondere dag te bezorgen. Het initiatief is bedoeld om de kinderen even af te leiden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. De kinderen mogen de supercars van dichtbij bekijken en krijgen zelfs de mogelijkheid om in de auto's te zitten. Zo kunnen ze zien hoe het interieur van een bijzondere auto eruit ziet. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en het blijft zo goed als droog. Met vanmiddag nog wel kans op een regenbui. De temperatuur stijgt tot 21 graden en de wind is krachtig, windkracht 6. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na, zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Vlaardingen-Oost. Door een autobrand is daar de parallelbaan dicht. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De sluiting van een woning aan het Maartje Offerspad in Leiden wordt met 2 maanden verlengd. Burgemeester Heikoop heeft dat gisteren besloten. De woning werd begin augustus gesloten na meerdere geweldsincidenten. Met de verlenging wil de burgemeester de rust in de buurt laten terugkeren en voorkomen dat zich opnieuw incidenten voordoen. Het politieonderzoek naar de gebeurtenissen is nog bezig. En de onderhandelaars die werken aan een nieuw Leids college zijn donderdag in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens een speciale speeddate konden zij in korte gesprekken hun wensen, zorgen en ideeën meegeven voor een nieuw collegeprogramma. De input uit de gesprekken wordt verzameld en meegenomen in de verdere formatie en het nieuwe beleidsakkoord. En 10 luxe auto's, zogenoemde supercars, komen op 11 september naar het Willem-Alexander Kinderziekenhuis om de patiënten een bijzondere dag te bezorgen. Het initiatief is bedoeld om de kinderen even af te leiden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. De kinderen mogen de supercars van dichtbij bekijken en krijgen zelfs de mogelijkheid om in de auto's te zitten. Zo kunnen ze zien hoe het interieur van een bijzondere auto eruit ziet. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en het blijft zo goed als droog. Met vanmiddag nog wel kans op een regenbui. De temperatuur stijgt tot 21 graden en de wind is krachtig, windkracht 6. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kleine Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio, zoals op de A20-hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam Overschie, 5 minuten vertraging. En op de A20-Gouda-hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De sluiting van een woning aan het Maartje Offerspad in Leiden wordt met 2 maanden verlengd. Burgemeester Heikoop heeft dat gisteren besloten. De woning werd begin augustus gesloten na meerdere geweldsincidenten. Met de verlenging wil de burgemeester de rust in de buurt laten terugkeren en voorkomen dat zich opnieuw incidenten voordoen. Het politieonderzoek naar de gebeurtenissen is nog bezig. En de onderhandelaars die werken aan een nieuw Leids College zijn donderdag in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens een speciale speeddate konden zij in korte gesprekken hun wensen, zorgen en ideeën meegeven voor een nieuw collegeprogramma. De input uit de gesprekken wordt verzameld en meegenomen in de verdere formatie en het nieuwe beleidsakkoord. En 10 luxe auto's, zogenoemde supercars, komen op 11 september naar het Willem-Alexander Kinderziekenhuis om de patiënten een bijzondere dag te bezorgen. Het initiatief is bedoeld om de kinderen even af te leiden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. De kinderen mogen de supercars van dichtbij bekijken en krijgen zelfs de mogelijkheid om in de auto's te zitten. Zo kunnen ze zien hoe het interieur van een bijzondere auto eruit

ongeveer 10 minuten. En op de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn, voor de aansluiting met de N457, ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hier hoor je Nederland. Unity NL. Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden, maar de meeste files leveren weinig vertraging op. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam wel 10 minuten extra reistijd bij knooppunt Ketelplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De sluiting van een woning aan het Maartje Offerspad in Leiden wordt met 2 maanden verlengd. Burgemeester Heikoop heeft dat gisteren besloten. De woning werd begin augustus gesloten na meerdere geweldsincidenten. Met de verlenging wil de burgemeester de rust in de buurt laten terugkeren en voorkomen dat zich opnieuw incidenten voordoen. Het politieonderzoek naar de gebeurtenissen is nog bezig. En de onderhandelaars die werken aan een nieuw Leids college zijn donderdag in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens een speciale speeddate konden zij in korte gesprekken hun wensen, zorgen en ideeën meegeven voor een nieuw collegeprogramma. De input uit de gesprekken wordt verzameld en meegenomen in de verdere formatie en het nieuwe beleidsakkoord. En 10 luxe auto's, zogenoemde supercars, komen op 11 september naar het Willem-Alexander Kinderziekenhuis om de patiënten een bijzondere dag te bezorgen. Het initiatief is bedoeld om de kinderen even af te leiden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. De kinderen mogen de supercars van dichtbij

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen heb je 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is deze week de EuroTNL Single Track. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nieuwe muziek hoor je bij EuroTNL.
1: Hey,

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De inschrijving voor de 36e Leiden Marathon opent op donderdag 1 oktober om 12 uur. De marathon wordt op zaterdag 8 en zondag 9 mei 2027 gehouden in Leiden. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden. Naast de klassieke marathon van 42 kilometer zijn er ook wedstrijden over 5, 10 en 21 kilometer. De 5 kilometer wordt opnieuw als nightrun gelopen. Ook voor kinderen is er een onderdeel. Ze kunnen gratis deelnemen aan de kidsrun. Voor wandelaars zijn er op zaterdag afstanden van 10, 21 en 42 kilometer. Rond het Alreine ziekenhuis, het Hertenkamp en in de voortuintjes, overal in het Leidse houtkwartier scharrelen er kippen rond, tot groot genoegen van een aantal bewoners. Maar er zijn ook wijkbewoners die gevleugelde dieren liever kwijt dan rijk zijn. Ook de gemeente wil ze er niet hebben. Tientallen kippen lopen er intussen rond in het houtkwartier in het noordwesten van Leiden. Sommigen zeggen dat pluimvee al meer dan 50 jaar in de wijk rondscharrelt. Een video over de kippen in de wijk is te zien op www.centraalplus.nl en onze app. En op de kruising van de Rijnstraat en de Hoge Woerd in Leiden zijn een scooter en een auto met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de scooter raakte daarbij licht gewond. Bij de aanrijding raakte de voorruit van de auto flink beschadigd. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de betrokkenen te helpen. De exacte toedrag van de aanrijding is niet bekend. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. De meeste wind en de meeste regen hebben we nu wel gehad. Het kan nog wat opklaren later vanmiddag en vanavond. En de wind is er nog wel vrij stevig. Windkracht 3 tot 5 en zeewindkracht 6 in eerste instantie uit het westen. De temperatuur is vanmiddag tot 18, 19 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 15 in de regio. De wind neemt nog iets verder af en er zijn opklaringen. En morgen hebben we dan zonnige periode. Zon en stapelwolken blijven op de meeste plaatsen droog. En morgenmiddag is het dan aan de koele kant met 20 graden. Uit de wind en in de zon voelt het toch echt wel warm aan.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageerden geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat een dozijn files in onze regio. De meeste leveren maar een minuut of 5 vertraging op. Uitzondering is de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar doe je 10 minuten langer over het stuk tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Nieuwbouwproject Kappa in de Lammenschansdriehoek in Leiden heeft haar hoogste punt bereikt. De zesde en dus hoogste verdieping van het gebouw is af en daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt. In Kappa komen volgend jaar 119 huurappartementen van wooncorporatie De Sleutels. Voor een woning aan de Narcisstraat in Voorschoten zijn deze week 3 stolpersteinen, oftewel struikelstenen, geplaatst. De stenen herinneren aan de 3 Joodse inwoners van het pand die in maart 1943 werden gedeporteerd naar vernietigingskamp Sobibor, waar ze 3 dagen later zijn vermoord door de nazi's. En het stormde vandaag flink en dat zorgde voor de nodige schade. De hulpdiensten moesten meermaals in actie komen. Bijvoorbeeld in Leiderdorp, waar een grote tak van een boom waaide aan de Marjoleintuin. Op de Haagweg in Leiden kwam de brandweer in actie om een loshangend zonnescherm weg te halen. Ze konden nog net op tijd voorkomen dat het scherm naar beneden viel. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt, maar overwegend droog. En de temperatuur daalt vannacht niet veel. Het blijft 16 graden. Morgen wordt het een zonnige dag en loopt de temperatuur op tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt eigenlijk wel mee met de drukte in de regio. Er staan er wel 14 files, maar de meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Uitzondering is de A20 richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Weer 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je bij Den Hoorn 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Knoopend Hoogvliet en Rijswijk. A20 naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten extra. En op diezelfde A20 maar dan richting Hoek van Holland ook 10 minuten vertraging tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is even na 5 op deze vrijdag 4 september. Het weekend is begonnen. En we luiden het weekend in met de lekkerste partyhits van onder andere het feestje.
0: Zing ze mee!
4: Ja, zing ze mee!
0: Nu de Unity.

Ja, mevrouw, komt u maar. Achteruit met een kontje. Ja, past er precies tussen. Iets naar rechts. Kom maar hier met die bumper. Gaat goed zo. Ja, kom maar achteruit.

0: Dennis has left the building.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O.
3: Op de radio.
1: Hoepapa en ook nog Lekkerman. De snelle versie van het feestteam. Met net dus snollebolletjes aan het begin van de Vrijmibo. Je weekend staat op het punt van beginnen. En dat luiden we dan iedere vrijdag in hier met de Vrijmibo. Ik ben Rudo en heb allemaal lekkere feestplaten voor je. Onder andere van de Party Freaks, Mental Tio zometeen. En ook de Nant komt eraan. Hoe heb ik ooit van je kunnen houden, hoor je zometeen.
3: Rudo!
1: En nu Arjan Oosterom. Dit is een eigen huis.

Je weekend begint met Unity NL en de lekkerste partyhits. Metal Tio, Zani en de Party Freaks. Vakantie hoorde je. En ook nog, ik heb gezopen van de Party Freaks. Hey, zometeen dan hoor je hier het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar om 5:30 hebben we een nieuwe nieuwsupdate voor je. Dan hoor je ook waar de files staan.

0: en lachen hoorde je hier bij Unity NL. Het is tijd voor het nieuws van 5:30. En ook de verkeersinformatie komt eraan. En natuurlijk het weekend weer. Verder Jetty Paletti, feest in de tent. En ook Maiko hoor je zometeen na het regionieuws.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Nieuwbouwproject Kappa in de Lammensgansdriehoek in Leiden heeft haar hoogste punt bereikt. De zesde en dus hoogste verdieping van het gebouw is af en daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt. In Kappa komen volgend jaar 119 huurappartementen van wooncorporatie De Sleutels. Voor een woning aan de Narcisstraat in Voorschoten zijn deze week 3 stolpersteinen, oftewel struikelstenen, geplaatst. De stenen herinneren aan de 3 Joodse inwoners van het pand die in maart 1943 werden gedeporteerd naar vernietigingskamp Sobibor, waar ze 3 dagen later zijn vermoord door de nazi's. En het stormde vandaag flink en dat zorgde voor de nodige schade. De hulpdiensten moesten meermaals in actie komen. Bijvoorbeeld in Leiderdorp, waar een grote tak van een boom waaide aan de Marjoleintuin. Op de Haagweg in Leiden kwam de brandweer in actie om een loshangend zonnescherm weg te halen. Ze konden nog net op tijd voorkomen dat het scherm naar beneden viel. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt, maar overwegend droog. En de temperatuur daalt vannacht niet veel. Het blijft 16 graden. Morgen wordt het een zonnige dag. En loopt de temperatuur op tot 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staan nog 8 files. En ze leveren eigenlijk allemaal maar 5 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn de A4 en de A16. A4 richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: weekend is begonnen. Dit is de Vrijmibo met Rudo.
1: Dames en heren, dan is het nu tijd voor de meest succesvolle feestartiest

Leven de lol van Andy Man hoorde je hier bij Unity NL aan het einde van de show voor vandaag. Maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Coffee Show. Dit weekend natuurlijk de Unity NL Top 25 met Elmar en ook de Coffee Show met Emiel. En natuurlijk ook weer de Party Night vanavond vanaf 9 uur. Ik wens je voor nu in ieder geval een goed weekend. Misschien zie ik je zondag nog bij Unity NL on tour bij de Vriendenfeesten. Met onder andere de Alpenzusjes, Ferry de Lits, die gaat daar optreden. Frank van Etten en ook Marco de Hollander. Ja, ook Marlon die staat er nog op het podium. Kortom, veel artiesten van eigen bodem. Meer informatie erover op unitynl.nl. Ik wens je in ieder geval een goed weekend. Misschien tot zondag. En dit is Busy nog. Dit is Traag.

0: Edwin Chauncey.
1: Jaarmarkt leidt dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt leidt dorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog eventjes langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Nieuwbouwproject Kappa in de Lammensgansdriehoek in Leiden heeft haar hoogste punt bereikt. De zesde en dus hoogste verdieping van het gebouw is af en daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt. In Kappa komen volgend jaar 119 huurappartementen van wooncorporatie De Sleutels. Voor een woning aan de Narcisstraat in Voorschoten zijn deze week 3 stolpersteinen, oftewel struikelstenen, geplaatst. De stenen herinneren aan de 3 Joodse inwoners van het pand die in maart 1943 werden gedeporteerd naar vernietigingskamp Sobibor, waar ze 3 dagen later zijn vermoord door de nazi's. En het stormde vandaag flink en dat zorgde voor de nodige schade. De hulpdiensten moesten meermaals in actie komen. Bijvoorbeeld in Leiderdorp, waar een grote tak van een boom waaide aan de Marjoleintuin. Op de Haagweg in Leiden kwam de brandweer in actie om een loshangend zonnescherm weg te halen. Ze konden nog net op tijd voorkomen dat het scherm naar beneden viel. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt, maar overwegend droog. En de temperatuur daalt vannacht niet veel. Het blijft 16 graden. Morgen wordt het een zonnige dag en loopt de temperatuur op tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt vast door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft heb je 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Je kan omrijden via de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wie is de mol?
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
3: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
2: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Nieuwbouwproject Kappa in de Lammenschansdriehoek in Leiden heeft haar hoogste punt bereikt. De zesde en dus hoogste verdieping van het gebouw is af en daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt. In Kappa komen volgend jaar 119 huurappartementen van wooncorporatie De Sleutels. Voor een woning aan de Narcisstraat in Voorschoten zijn deze week 3 stolpersteinen, oftewel struikelstenen, geplaatst. De stenen herinneren aan de 3 Joodse inwoners van het pand die in maart 1943 werden gedeporteerd naar vernietigingskamp Sobibor, waar ze 3 dagen later zijn vermoord door de nazi's. En het stormde vandaag flink en dat zorgde voor de nodige schade. De hulpdiensten moesten meermaals in actie komen. Bijvoorbeeld in Leiderdorp, waar een grote tak van een boom waaide aan de Marjoleintuin. Op de Haagweg in Leiden kwam de brandweer in actie om een loshangend zonnescherm weg te halen. Ze konden nog net op tijd voorkomen dat het scherm naar beneden viel. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt, maar overwegend droog. En de temperatuur daalt vannacht niet veel. Het blijft 16 graden. Morgen wordt het een zonnige dag en loopt de temperatuur op tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL op DAB+. Amsterdam, Hoofddorp en Aalsmeer. Je zingt ze mee.
1: Ik keek jou.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat naar mij, het ligt een keertje

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vindt de D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van een moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: CNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Leenaert Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren, want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
4: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity.nl Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity.nl. Play.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: Not an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl.

0: hier nou, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.

0: Even luisteren. Niemand flauw gevallen. Dan gaan we knallen met z'n allen.
1: Stuis, stuiten.

0: Unipa.
1: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ieder weekend is het

0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.
1: John West. Lange Frans.

0: is JudithINL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JudithINL op je radio, digitaal, DHB Plus en...

Hoor je Nederland? Unity NL.

0: 함께 진팀을
1: S'avonds in het donker van de straten Met alleen de maan als zijn kompas Niemand die hem ziet de weg verlaten Lang geleden dat hij echt

0: BNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsteen.